Bilbao 00.00 is een uniek project met als resultaat een schitterende dubbel-cd. Ook de uitgave is een juweeltje met een hardcover omslag en een 140 pagina's tellend full-color boekwerkje. Daarin staan behalve achtergronden over de composities en het gehele project, per track de medemuzikanten en de door hen bespeelde instrumenten genoemd. Werkelijk een sieraad voor in je cd-kast dus. Junquera was een van de eerste die zo'n project-cd op de markt bracht. Inmiddels is er navolging, in de eerste plaats door de muzikant zelf, maar ook internationaal door anderen. In eigen Baskeland vorig jaar nog met Tradition 2.1 door de groep Curontzi.

Dat Gung Kira ook zonder een blik medemuzikanten intrigerende muziek kan maken, laten we in de slottrack horen, waarin hij geheel solo speelt. Daarvoor nog de laatste track uit Bilbao 00.00. Dat was Discover. Dat is een programma dat het wordt samengesteld door Marius Roeting en wordt uitgezonden via de concertzender.

Dit is de Concertzender en deze aflevering van Metamorfose is helemaal gewijd aan muziek uit Bretagne. Als introductie hoorde u Ebril 84, een thema van de Bretonse bombardespeler Joël Le Bihan, gespeeld door de groep Skolvan. Muziek is een belangrijke pijler van de Bretonse cultuur. De revival van de traditionele volksmuziek na de Tweede Wereldoorlog is sinds de jaren 70 in een stroomversnelling geraakt. De populaire nachtelijke dansfeesten, de fêtes noces en festivals zoals die in Lorient hebben de traditie gerevitaliseerd en getransformeerd. In deze uitzending hoort u een selectie van muziek uit Bretagne, van traditionele liederen en dansmuziek tot cabaret jazz. Een kleine ode aan een levende traditie.

U hoorde allereerst een van de pioniers van de Bretonse revival, Paul Weloux. Daarna zongen Annie Brel en Gilles Le Bigot een traditional, opgenomen in een Ierse studio onder leiding van Davy Spillane. En tot slot hoorde u de groep Skidoos. Experimenteren met traditionele vormen en vermenging van stijlen zijn kenmerkend voor de vernieuwing van de Bretonse muziek. Het Bretonse ensemble Artus, onder leiding van Pascal Courtel, nam een hele cd op met bewerkingen van traditionele muziek samen met een groot orkest en koor. U hoort het ensemble Artus met het Orchestre Mozart en leden van het koor Voix de Bretagne in het nummer Duon. Dan van dezelfde cd het nummer De Ring met begeleiding van een strijktrio uit het orkest. Daarna een lichtvoetig aftelversje in een arrangement van de veelzijdige Bretonse muzikant Danard Braz, gezongen door Clarice Lavanant. Ten slotte een huwelijk tussen traditionele Bretonse muziek en Oosterse stemmingen en instrumenten. Faustine Audbert en Clairvy Rivière zingen samen met het ensemble van de Kreitz-Breitz Academie onder leiding van Éric Marchaud de beurtzang Madeleine.

Ieder Bretons dorp van enige betekenis heeft zijn fête noz, een dansfeest dat doorgaat tot diep in de nachtelijke uurtjes. Een optreden van Bagad Quimper, het fameuze Bretonse doedelzakorkest uit Quimper, dat u als eerste gaat horen, is overigens niet voor ieder dorp weggelegd. De live uitvoering van de Suite de Loudiac geeft een goed idee van de impact van dit grote ensemble. De traditionele dansmuziek van de groep Skolvan, hier ook in een live opname met het nummer Rond de Saint-Vincent, komt dichter bij de werkelijkheid van het kleine dorpsfeest. Daarna hoort u een populaire fête noz dans, gespeeld door de groep Ortolan. Dat de dans zelf van Oost-Europese oorsprong is, blijkt minder belangrijk dan de onmiskenbare toon van de Bretonse bombarden van deze muzikanten, die overigens grotendeels uit het orkest van Bagad Quimper afkomstig zijn.

U luistert naar de Concertzender, naar het programma Metamorfose, dat deze keer gaat over Bretonse muziek. Misschien meer dan enig ander instrument verbindt de harp Bretagne met de Keltische traditie. Eerst spelen de twee broers Paul en Hervé Kiffé-Léan, die optreden onder de naam Triskel, een compositie van de laatstgenoemde. Daarna zingt en speelt Jan Fanch Kiméné een lied over een jonge prins. En tot slot geven de chieftains hun eigen onmiskenbare Ierse toon aan de Bretonse traditie in hun uitvoering van A Breton Carol van hun cd Celtic Wedding.

Roland Becquet is een van de grootheden van de Bretonse muziekscene. Zijn stijl is ongrijpbaar. Hij speelt zowel traditionele muziek als een eigenzinnige fusion van Bretonse volksklanken en jazz. Een van zijn eerdere projecten is de evocatie van de Bretonse music hall van de jaren 30 van de vorige eeuw, opgenomen op de cd Monsieur Kerbeck et ses Belouses. We horen eerst Roland Becquet met zijn gezelschap in L'Héritière de Kéroula, gevolgd door een jazzy versie van de gavotte. En die heet dan ook La Gavotte, Le Jazz et La Java. Het populaire eiland Belle-Île voor de kust van Bretagne was de inspiratie voor het laatste nummer. Belle-Île 1937.

Tot slot een muzikale reis van kust naar kust langs het kanaal van Nantes naar Brest, dwars door het hart van Bretagne. De groep La Godinette maakte recent een cd met muziek over de harde, maar ook romantische geschiedenis van dit kanaal. We beginnen met Chantons la Loire et Gueule de Serpent, gevolgd door Brest la Jolie, dat overgaat in een suite van Ierse polka's. En daarmee besluiten we dan Metamorfose. U kunt de speellijst terugvinden op www.concertzender.nl. Daar kunt u dit programma ook nog eens terugluisteren en dan kunt u ook terecht als u vriend wil worden van de Concertzender. www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek.

Welkom bij de Concertzender. Het is weer tijd voor Folk It. Deze uitzending staat in het teken van de opleving van de blues in Nederland. Arjen van Zorgen verzorgde voor Fret Magazine 4 jaar lang de rubriek Demontage. Hij koos speciaal voor deze uitzending de beste demo's binnen het bluesgenre. Fret is een uitgave van Muziekcentrum Nederland, het kenniscentrum voor Nederlandse muziek dat binnenkort door bezuinigingen opgeheven wordt. In dit programma zowel blues van bands die inmiddels doorgebroken zijn naar een groter publiek, als wat meer onbekend werk. Voor meer informatie verwijzen we trouwens graag naar www.concertzender.nl.

Dit is nog steeds Mariama bij de Concertzender. We zijn inmiddels alweer aangekomen bij het laatste blok, waarin we even in Senegal blijven met Good Old Orchestre Baobab en Étoile de Dakar. En tenslotte bij de Super Eagles eindigen in Gambia. En Gambia is het enige Engelstalige land op onze route. Voor de volledige tracklist wordt verwezen naar onze website www.concertzender.nl. Nogmaals, per 1 februari verandert het hele programmaschema. En dan luistert u dus op zaterdagavond van 11 tot 12 naar Mariama. Deze uitzending werd samengesteld door Francis de Souza. En mocht u willen reageren, stuur dan een e-mail naar mariama@concertzender.nl.

Heel hartelijk welkom bij de tweede aflevering van Acoustic Roots, een nieuw programma van de Concertzender. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. Het belooft weer een heel bijzondere avond te worden, want ik zie gitaren, ik zie een accordeon. Goed, dat kan, maar ik zie ook soeplepels en ik zie minstens twee mannen met baarden. Laat dat allemaal even rustig op u inwerken en luistert u naar het eerste lied vertolkt door folk-icoon Fred Pieck. Want hij is vanavond onze gast en daar zijn we ontzettend blij mee. Hij bijt het spits af met De Stad.

hier. Dat vond ik later nergens meer. Want dag zorg.

0: De Stad, Nederlandse vertaling van Fred van The Town I Loved So Well. Zang Fred Piek, u kent hem natuurlijk nog van Fungus. En hij speelt en zingt vanavond samen met Linde Nijland en Bert Ridderbos. Heel hartelijk welkom alle drie, fijn dat jullie er zijn. De Stad, Fred Piek, is het een imaginaire stad? Kan iedereen invullen welke stad dat is?
1: Ja, het liefst wel eigenlijk. Want je schrijft zo'n tekst eigenlijk wel natuurlijk vanuit je eigen stad misschien, maar... Ik merk wel dat als ik het lied speel, dat iedereen daar wel... Ja, het gaat toch ook meer om weemoed en verlangen. Mm-hmm. En daar kan iedereen zich wel in vinden. En ik vind dat een lied zoveel mogelijk universeel zou moeten zijn, kunnen zijn. Ik vind dat wel mooi met dit lied. Oorspronkelijk gaat het echt over Londonderry, over de strijd tussen... In Noord-Ierland tussen de katholieken en de protestanten. Dus heel ander verhaal.
0: Ja, en welke stad denk jij?
1: Dat is een beetje lastig voor mij. Ik woon in Vlaardingen en ik ben geboren in Schiedam. En als ik in Vlaardingen speel, dan zeg ik dat het daarover gaat. En voor de Schiedammers doe ik dat maar.
0: Moet je pragmatisch oplossen.
1: Mag ook Utrecht zijn.
0: Ja, precies. Fred Piek, luisteraars, heeft zijn sporen verdiend. U weet dat bij Fungus. Medeoprichter van de Amazing Stroopwafels. Een van de weinigen in Nederland die echt iets doen met traditionele muziek. Maar ook Engelstalige folk uit Schotland, Engeland en Ierland kan op zijn warme belangstelling rekenen. Dus meteen maar even een gewetensvraag erin, Fred. Nederlands of Engelstalig?
1: Ja. Nederlands of Engelstalig, dat blijft altijd voor mij wel een probleem. Ja, ik moet eigenlijk eerst echt even toegeven dat ik ben gewoon geïnspireerd geraakt door de Engelse, Ierse en Schotse folkmuziek. Ik ben ook veel in Engeland geweest en ja, daar speelde iedereen die volksmuziek. Ik begon dat zelf ook te spelen en met Fungus ook. En we hebben getoerd in Engeland. En op een gegeven moment kwamen een aantal artiesten naar ons toe en zeiden... Ja, dat is hartstikke mooi wat jullie doen, maar dat doen wij al. Dus kan je niet volgend jaar terugkomen en dan wat van je eigen taalgebied meebrengen? En ja, dat was toch in het begin wel een groot probleem. Want wij zijn in Nederland niet opgevoed met zo'n traditie. Moet je dus gaan zoeken in boeken. En nou bleek gelukkig dat er een geweldig archief bij de NOS was, van Aten Doornbos. En... daar zijn wij toen veel naartoe gegaan. En toen begon het voor mij ook eigenlijk pas te leven, echt. De Nederlandse muziek. En toen is ook mijn belangstelling en mijn liefde voor die Nederlandse volkmuziek begonnen.
0: Want wat grijpt je daar zo?
1: Ik vind vooral dan de wat oudere lieden die teruggrijpen op de middeleeuwen. Dus dat zijn dus echt verhalen. En de historie van Nederland. Het is niet zozeer heroïsche verhalen, maar meer het levensverhaal waarbij je merkt, ja, het gaat ook allemaal over liefde en dood en ziekte.
0: Universele thema's.
1: Die eigenlijk ook in die Engelse en die eigenlijk in alle volksmuziek voorkomen.
0: Ja, maar waarom is dat in Nederland dan zo'n ondergeschoven kind en daar niet? Waar heb jij daar een verklaring voor?
1: Nou, daar heb ik ook wel geprobeerd... een antwoord op te geven. Die vraag is me wel meer gesteld. En dat vond ik eigenlijk wel moeilijk. Maar iemand vertelde mij eens dat de kerk daar een grote rol in heeft gespeeld. En Nederland is op een gegeven moment natuurlijk protestants geworden. En wereldlijke muziek was uit een boze op een gegeven moment. En langzamerhand ging het volk toch alleen maar in die kerkelijke muziek verder. En ik denk dat dat wel een rol heeft gespeeld. Want als je terugvindt waar... wij die liedjes dan vandaan hebben gehaald... en waar Aten Doornbos die liedjes vaak vandaan hadden... waren vaak dus uit de katholieke gebieden... Hè, Brabant, Limburg, maar ook Volendam bijvoorbeeld... wat een katholieke enclave was en er zitten heel veel liedjes. Dus ik vond dat wel een plausibele verklaring eigenlijk. Dus daar heb ik het maar even bij gelaten.
0: Daar heb je het bij gehouden. Ja. Goed, en Engelstalig en Nederlandstalig... dat kan bij jou dus naast elkaar bestaan. Want ik snap dat ook, dat het lastig is om te kiezen.
1: Ja, maar ik vind het juist leuk om die twee... het krijgt een andere intentie. Je zingt in het Nederlands toch anders. Mm-hmm. Dat is toch echt je eigen taal. Als je in het Engels zingt, dan ben je meer met interpreteren bezig. En in het Nederlands dan ben je toch nog weer meer met de tekst bezig. Maar ik vind het naast elkaar, uit het Nederlands en Engels vind ik alle twee even mooi om te doen. Even fijn.
0: Nou, we gaan een mix horen, hè, van Engelstalig en Nederlandstalig in dit uur. Jij samen met Linde Nijland en Bert Ridderbos, die de accordeon inmiddels omgehangen heeft. Linde staat er ook klaar voor. En je geeft tussendoor even een korte toelichting wat jullie precies gaan brengen, Fred.
1: Ja, we beginnen in ieder geval met Vaarwel Bruidje Schoon. Dat is dus zo'n lied uit Volendam, uit de Volendamse historie, laat ik het zo zeggen. Nou ja, spelen maar is toch het devies. 4, 5 en 6.

0: Dankjewel, dankjewel. Ja, het volgende lied, dat heeft voor mij in ieder geval echt een speciale betekenis. En eigenlijk ook wel voor Linne en Bert, denk ik. Want het is het eerste lied dat wij gezamenlijk gingen spelen. En het heet Farewell to the Gold. Het was ook een lied wat niet op ons programma stond, op ons repertoire stond. En ik had het eigenlijk ingebracht omdat toen ik Linde een berichtje had gestuurd of het leuk was om iets gezamenlijks te doen, dat is een jaar geleden nu, zag ik dat zij in Engeland op tournee gingen naar een plaatsje waar ook Nick Jones speelde. Cornwall Folk Festival. En daar speelde Nick Jones. En daar was ik een enorme fan van vroeger. En ik had begrepen dat hij heel gewond was geraakt en heel lang niet op had kunnen treden. En het aardige was dat ik toen ik dat bericht van hun hoorde en we besloten samen wat te doen, ik een nummer tegenkwam en dacht, ja, dit is nu het nummer geschikt voor ons repertoire.
1: Nou, maar die oren gaan we beluisteren.
0: Farewell to the Gold heet het.

0: Prachtig. Fred Pieck, Linde Nijland en Bert Riddebos.
1: Gewoon maar gaan spelen, hè?
2: Oh, we hebben nog een liedje.
0: Ja, ja, we hebben nog een liedje. Ik hoop dat je er nog veel meer hebt.
2: Ja, we hebben er nog veel meer.
1: Wat voor liedje?
2: We doen weer een Nederlands liedje. Om even de...
1: Een oude fungus klassieker.
2: Een oude fungus klassieker doen, ja, die hebben we net ook gedaan. We doen een nummer wat we allemaal erg mooi vinden. Ja, misschien vinden we alle liedjes allemaal wel erg mooi. Dit wordt nu verwarrend, begrijp ik. Voor de luisteraars.
0: Wat ga je spelen?
2: Het is hier warm, maar wel heel gezellig.
0: Oh, gelukkig. Ja. Dat horen wij graag. Wat ga je spelen?
2: De Groenlandstraatjes.
0: De Groenlandstraatjes.
2: Ja, niet lullen, maar spelen.

0: Alsjeblieft. Fred Pieck, Linde Nijland en Bert Riddebos. Wat heel leuk is, is dat dit een ontmoeting is tussen mensen die een aantal generaties schelen en die dezelfde liefde delen. Zo heeft Linde Nijland kennis gemaakt met de muziek van Fungus op de platen van haar ouders. Fred, toen jij dat hoorde, dat verhaal, wat dacht je toen? Wat grappig.
1: Ja, dat was heel oud.
0: Hans Meerman, onze technicus en medepresentator.
1: Nou, eigenlijk is het natuurlijk zo, zoals het met volksmuziek hoort te gaan. Ja. Hè, van generatie op generatie overgeleverd.
0: Ja, dus dat moet je goed doen.
1: Dat doet me ook heel goed. Ja, dat deed me heel goed. En,
2: Fred hoort bij mijn roots. Nou, wat is er mooier in een programma dat Acoustic Roots heet.
0: Ja, heel goed. En jullie gaan nu ook iets zingen dat jij nu ook meezingt, Linde. Maar wat jij dus kent van de LP van Fungus.
2: Ik ga eigenlijk zonder Fred nu een traditional zingen. Een Schotse traditional, Farewell to Tawathi. En dat is een lied geschreven door een molenaar in 1850 over de walvisvaart. Het was toen nog een heel nobel beroep. Mm-hmm. En het blijkt dat Fungus dit ook op de eerste LP had staan. Maar dat kende ik niet nog, omdat mijn vader, die een beetje eigenwijs is, alleen de Nederlandstalige nummers op een bandje had gezet. Dus eigenlijk wist ik van dat Engelstalige deel van Fungus wist ik niet zoveel, maar die schade haal ik nu in. Maar dit was dus ooit.
1: Ja, dit was ons eerste singeltje.
2: Eerste singeltje van Fungus.
1: 1973. Ja. En toevallig, 40 jaar geleden.
2: Toevalligerwijs had ik het ook op mijn programma staan.
0: En Fred, hoe doet ze het?
1: Nou, ik vind het heel erg mooi. Je kan het nu onmiddellijk horen ook, denk ik.
0: Wij gaan het zelf beoordelen. Linde Nijland, ga je gang.
2: Farewell to Tawathi. Even op de toon wachten die Bert mij aan gaat geven.
3: Bert is hartstikke druk hier, met stemmen. En,
0: Wij kijken allemaal verwachtingsvol, maar Bert is de enige die druk is.
4: Jullie hadden iets langer moeten praten.
0: Ja. Wij zien jou graag bezig, Bert. Ja.

0: Nou, daar word je stil van.
1: Ja,
2: heel even, heel stil. Ik zeg dat dit de concertzender is met Acoustic Roots. Elke derde vrijdag van de maand live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. En hier bij ons in de huiskamer. Voor bij u in de huiskamer. Vandaag de gast Fred Pieck en Friends. En dat zijn Linde Nijland en Bert Ridderbos. En u heeft hen al uitgebreid gehoord. En we gaan gewoon nog een half uur door. En daarna kunt u zelfs nog meer van ze horen. Want ze zijn vast van plan om te gaan toeren. Ze hebben allemaal grote plannen om samen te gaan werken. Fred, hoe zijn jullie elkaar eigenlijk tegengekomen? Want hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat ging gewoon per Facebook.
2: Moderne middelen.
1: Moderne media.
2: Social media.
1: Ja, en... Dus zo eenvoudig is het dan wel in deze moderne tijd. Maar eigenlijk aansluitend op wat ik al eerder vertelde. Ik kende Linde al en Bert ook wel. We hebben elkaar één keer ontmoet tijdens een festival. We hebben elkaar heel even gesproken. CD'tjes uitgewisseld en verder gingen er weer vele jaren overheen. En toen zag ik ineens op dat Facebook dat zij nog steeds bezig was met muziek maken. En naar Engeland ging en een tournee en dit en dat. Ja, het is toch ontzettend leuk om iemand die nog zo... ook met die folkmuziek bezig is, om daar eens contact mee op te nemen. Nou, ik heb geprobeerd vrienden te worden. Dat was gelukt.
3: Facebook vrienden.
1: En daarna in de bericht gestuurd. Is het niet leuk om iets met elkaar samen te gaan doen? Nou, dat zijn we dus gaan doen. En zo is het eigenlijk ontstaan. En eigenlijk vanaf de eerste keer dat we zijn gaan repeteren, was het gelijk duidelijk. Hier hebben we gewoon heel veel gemeen en gemeenschappelijk gevoel over muziek. En we hebben ieder... onze eigen inbreng erin, een eigen opvatting over de muziek zoals je het wil spelen. En dat is juist zo leuk, dan breng je de muziek weer, krijgt weer een nieuwe dimensie. Dus de muziek van Fungus krijgt een andere dimensie, de muziek van Linde krijgt een andere dimensie. En bij elkaar heb je dan een nieuwe groep en dat is gewoon ontzettend leuk.
2: Ja,
3: en inmiddels echte vrienden.
2: Linde.
1: Ja.
2: Inmiddels zijn jullie echt bevriend geraakt, ja. Waar de social media al niet toe kunnen leiden. Hè? Fred heeft nu de soeplepels gegrepen. Bonnie Ship the Diamond, klopt dat?
1: Ja, Bonnie Ship the Diamond. Dat is ook weer zo'n lied over de walvisvaart. En het is ook weer schot.

0: wordt dat inderdaad een uitzinnig applaus.
1: Nou, dat is het toch ook, Fred? Ja, nee, zeker voor het aantal mensen wat hier aanwezig is.
2: Ja, ja. Er kunnen niet meer bij, hè?
1: Nee, het zit hier al vol. Hoe is het voor jou, Linde, om nu te spelen met Fred? Want kijk, we beginnen grappen er een beetje over. Folk-icoon Fred Pieck, wat hij natuurlijk gewoon is. Maar hoe is het nou voor jou? Je kent hem van de platen uit je jeugd, om nu samen met hem te zingen.
3: Nou, het is voor mij vooral heel erg leuk om ook wat meer met Nederlandstalig repertoire te doen. Want ik zing over het algemeen in het Engels. Folkmuziek geënt op de Engelse en Amerikaanse traditionele muziek. Schrijf ook eigen liedjes. En die Nederlandstalige muziek had ik eigenlijk nog niet zoveel mee gedaan. En daarbij is het ontzettend leuk om die nummers die ik uit mijn jeugd ken, zoals Kaperen, Varen, Groenelandstraatjes, om die ook te zingen met de stem die ik uit mijn jeugd ken.
1: Ja. Fred. En toen je Fred dan uiteindelijk ontmoette, het lijkt me heel raar om iemand die je van plaat kent, van zijn stem dus.
3: Ik miste zijn baard heel erg, ja. Dat wil ik allereerst zeggen.
1: Nou, dat was toen helemaal in, hè? Baard en snor. Ja.
3: Mijn vader heeft hem nog steeds. Ik ken ook heel veel mannen met baarden die hun baard aan Fred te danken hebben. Dus die hebben in der tijd hun baard laten staan en die hebben hem nog steeds. Maar ja, als je Fred ziet, dan moet je even dat beeld bijstellen. Maar inmiddels ben ik helemaal
0: radio, hè?
3: Helemaal gewend.
1: Nou ja, voor de luisteraar. Bert is volgens mij ook geïnspireerd door Fred uit die tijd. Want Bert heeft ook een baard en behoorlijk lang haar. Hè? Ja. Hij knikt. Hij is aan het stemmen op de achtergrond. Linde, als je kijkt naar wat jullie nu samen brengen als repertoire. Wat Fred net ook zegt. Vindt het leuk dat de jonge generatie het oppakt. In feite geef je dat stokje dan weer door. Wat grijpt jou in de traditionele muziek?
3: Ja, toch de verhalen. Dat beetje romantische verhalen over, inderdaad, over leven en dood. De liefde, heel belangrijk. Ik denk dat ik wel met jou nu wat ander repertoire speel, Fred. Dan ik. Ja, Fred brengt ook weer dingen in. Ik speel volgens mij wat steviger nummers met Fred samen. Mijn eigen repertoire is soms wat meer richting de gevoelige kant alleen. Maar het is gewoon heel erg leuk. Leuke samenwerking, hele mooie concerten al gehad. En er gaan er nog veel volgen.
1: Ja, want ik begrijp dat jullie grootse plannen hebben. Daar gaan we straks alles over horen. Zometeen jullie nummer zingen uit een heel andere periode van jou, Fred. Want jij bent ook medeoprichter van de Amazing Stroopwafels. Oude Maasweg werd eerst niet zo opgepikt, maar daarna werd het een enorme hit en is inmiddels niet weg te slaan uit de top 2000. Hoe verklaar je dat? Wat is de magie van dat nummer?
0: Dat is eigenlijk de magie van dat nummer is misschien ook wel. Het is Engels, compleet Engels en compleet Nederlands. Het is een mooie melodie en een goede tekst, goede uitvoering. Dus dat bij elkaar. Maar dat zegt allemaal niks natuurlijk over of het een succes wordt, ja of nee. Maar het werd opgepikt door Radio Tour de France, nu nog bezig. En dat is dan natuurlijk al heel lang geleden, 1980 was dat. En op een gegeven moment dan wordt dat veel gedraaid, zo'n nummer. En dan vinden mensen dat steeds mooier gaan worden. En jaar in jaar uit werd dat gedraaid en dan wordt het een klassieker. En dan belandt het daardoor in de top 40. Niet zozeer dat het een hit was, want dat is nooit geweest. Maar omdat dat dan aanspreekt. En ja, het is een mooi lied. Dus het heeft verdiende plaats gekregen in die top 2000.
1: We gaan er naar luisteren.

0: Dankjewel.
1: Het is altijd weer zo mooi om hem te horen, Fred. Ik wil de rest niet tekort doen, maar ik vind Oude Maasweg altijd nog schitterend.
0: Dankjewel.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, we worden even ingeseind door van alles. Dus, maar het,
1: ja, we gaan zo
2: ik kan het, ik kan het ook gewoon zeggen.
0: Het leuke van dit is ook een heel andere uitvoering dan van de Stroopwafels. Ja. En dat is het leuke van zo'n samenwerking, dat je zo nummer weer een ander gezicht kan geven.
1: Ja. Ja, Hans probeert met jou te communiceren dat we zo doorgaan met Down with the Drunkard's Roll.
0: Precies.
1: Eerst wil ik nog aan jou vragen waar dit allemaal toe gaat leiden. Want dat zei je net al, dit is natuurlijk een fantastische samenwerking. Wat zijn de plannen?
0: Het idee is om toch... in ieder geval, we hebben nu een aantal losse optredens staan. En dat is heel mooi, want dan kan je je repertoire wat uitbreiden in elkaar zetten. En een mooi programma van maken. Het zou heel mooi zijn als we... het jaar daarop een leuke tournee kunnen doen en een theatertournee. En dan daar gaan we
3: CD natuurlijk.
0: En een CD zijn we ook van plan. Dus er zijn volop ideeën en plannen. En het is gewoon, op een gegeven moment moet je gewoon denken, de samenwerking op zich is nu gewoon ontzettend leuk om te doen. Mm-hmm. En het leidt vanzelf tot van alles, denk ik. Het kan bijna niet.
1: Dat lijkt me ook. En jij hebt er veel voor over, dat blijkt wel. Want jij moet elke keer, waar ontmoeten jullie elkaar? Jij woont in Vlaardingen, jullie in Groningen.
0: Ja, in Groningen. Zij hebben twee plekken. De ene in Groningen stad. Dat is dan voor mij 250 kilometer. En ze hebben ook nog een andere plek. Dat is Nieuwe Statenzijl. En dan is het 300 kilometer. Dus het geeft wel aan wat je ervoor over hebt.
1: Ja, en jij gaat dan naar Groningen.
3: Nou, we komen ook wel eens bij jou, hè?
2: Karin?
0: Als ik maar genoeg gevulde koeken en chocolade naast heb, dan is Bert heel erg bereid om te rijden.
2: Wij horen Bert steeds op de achtergrond stemmen. Wat ben je er allemaal aan het doen, Bert?
1: In de microfoon graag.
4: Ja, ik ben aan het stemmen. En dat is... het is nogal lastig stemmen voor mij. Het is waar ik op speel is een sitter. Dat is een replica van een... middeleeuws instrument door een Engelse gitaarbouwer gebouwd. Mm-hmm. En ik hou ervan om altijd hard te spelen. En daarom liggen de snaren heel hoog. En als ik dan mijn capo voor zet, dan wordt die heel erg vals. Dus je moet veel stemmen. Dat is het nadeel van hoge snaren, zeg maar, die hoog op de hals liggen.
1: Ja, okay. Want dat ziet de luisteraar niet. Maar wij zien jou hier continu in de weer, hè?
4: Ja, ik ben een druk baasje. Ja, er is ook vrij veel snaren, dat ding.
1: Ja, dat doe je goed.
2: Tien.
1: Is dat een van jouw favoriete instrumenten?
4: Ja, deze vind ik heel mooi. Ja? Hij mengt ook heel erg leuk met de gitaar.
2: Ja,
1: en met de stem van Linde natuurlijk.
4: En met de stem van Linde, ja.
1: Het is een prachtig trio zo. Ja. Ja. En ben je uitgestemd? Ben je er klaar voor?
4: Ja.
1: Ja? Want wat wordt het? Ik heb het net gezegd. Down Where the Drunkards Roll, hè? Wat is
3: het is een nummer van Richard Thompson. En het leuke van Richard Thompson is dat... dat is een grote Britse folkheld, voor degene die hem niet kennen.
2: Is ook mijn held.
3: Ook de held van Hans Meerman,
2: de
3: technicus. En het leuke is dat Fred en ik allebei ooit met Richard Thompson hebben opgetreden. En dat is denk ik niet zoveel mensen gelukt in Nederland.
0: Nee, en daar zit dan ook wel weer 20, 25 jaar tussen
3: ook
0: natuurlijk.
3: Dat.
0: Maar dat is aardig. En we hebben dus alle twee ook op ons repertoire wel een aantal liedjes van Richard Thompson staan. En dat bleken dan uiteindelijk weer andere liedjes te zijn. Dus dat is dan weer leuk dat je kan kiezen uit een... Ja.
2: Kunnen we proberen om Richard Thompson, Sir Richard Thompson, Sir Richard, hier een keer naartoe uit te nodigen?
3: Kijk, Hans, dat kun je altijd
1: zo,
3: proberen.
1: Zo, je hebt grootse plannen, Hans.
2: Ik gooi het er gewoon in.
1: We kunnen het altijd proberen. Ik ben het met Linde eens.
2: Maar we gaan snel verder.
1: We gaan verder met Down Where the Drunkards Roll.

Nogmaals, Fred Pieck, Linde Nijland en Bert Riddebos in Acoustic Roots. Live bij de Concertzender zijn we. We zijn toe aan de agenda. Want waar kunnen we ons de komende tijd laven aan wereldmuziek? Nou, in Zeist bijvoorbeeld op zondag 28 juli in het Slottuintheater. Accordeon Melancholique, eigentijdse accordeonmuziek van Thierry de Boer en Jean-Pierre Guérin vanaf 14:30. En op zondag 4 augustus is er Westwaarts in het Erasmuspark in Amsterdam. Göksel Yilmaz, Roman Oro en Zabumba vanaf 10:00 ochtends al, dus dat wordt vroeg opstaan. En onze gasten spelen op 29 september een huiskamerconcert in Bergen, Noord-Holland. Linde Nijland en Bert Riddebos zijn samen ook te zien en te beluisteren op 11 oktober in België met Matthews in het Centre Culturel in Dijon. En op 20 oktober op het Noordfolk Festival in Veenhuizen. Met onder andere ook Lucy Ward uit Engeland en de Bluegrass Boogeyman. Kijk voor de volledige agenda en ook voor de optredens met Fred Pieck op www.lindenijland.nl of www.fredpieck.nl. En kijk even op onze site als u nog wat meer wil weten over het programma of over de Concertzender zelf. Dit was Acoustic Roots, live bij de Concertzender. Techniek, presentatie, coördinatie en wat iets meer zei Hans Meerman en Karin van der Boogaard onder de bezielende begeleiding van Caroline Claire. Kijk voor alle informatie over ons programma op concertzender.nl of op onze Facebookpagina. En voor vragen, verzoeken of andere berichten kunt u ons natuurlijk altijd mailen. Volgende maand zijn we er weer, dan is Shishani Franks te gast. Dat is een vrouw met Namibisch, Belgisch, Nederlandse roots. Hier alvast een voorproefje. Spread love.

Shishani Franks dus, in de derde aflevering van Acoustic Roots. En die is op vrijdag 16 augustus. Zet het in uw agenda. Heel graag horen we u dan weer. Dit was de tweede aflevering van Acoustic Roots met Fred Pieck, Linde Nijland en Bert Ridderbos. Ja, u hoort het, ze hebben ambitieuze plannen. Dus hou ze in de gaten waar ze wanneer te zien en te horen zijn. Fred Pieck, het folk-icoon van Fungus. Ik kan het niet genoeg zeggen, Fred. En de Amazing Stroopwafels en Linde Nijland en Bert Ridderbos. En op de achtergrond, u hoort op de achtergrond, al een aanloop naar het slotnummer. En dat moet u kennen, dat heeft iets te maken met die baarden. Ja,

Dit is de Concertzender en weer tijd voor Folk It. Met dit keer alle aandacht voor jazzy, spacey, maffe en ruige ritmes in een tribal setting. Compleet met dansen om het vuur in een rituele dracht met mos, planten en diervachten. Met bellen omhangen en met maskers van lang van voor onze jaartelling. Heeft u het plaatje? We beginnen met de ademhaling van de Deense componist en geluidsontwerper Grijsve en wat hij er verder van maakt. In- en uitademen is misschien wel meer fragiel en intiem dan zingen. Het is een ongrijpbare vingerafdruk, dat is wat hij daarover zegt. Vervolgens Andy Stegger, die voorchristelijke tradities uit de Alpen een eigen invulling geeft met percussie en elektronica. En daarna het duo Wilder met beats die hun oorsprong hebben in het gekrioen en gekronkel tussen de planten.

U luistert naar Folk It, met een aflevering die bol staat van rhythms vermengd met de geest van de ruimte waar ze zijn opgenomen, of hoe ze in het hoofd van de makers door de mode zijn gegaan. Of een wisselwerking daartussen. Hoe dan ook, loodzware drums, maar ook vele lichte dansende percussie te over in deze aflevering. Verder nu met de Pools-Japanse samenwerking van Gurun Gurun, daarna Popeye, Poppy, Aykroyd en Hidden Orchestra en aansluitend een messendans van Peter Prausch. En tenslotte de lente met Hanno Leichtmann.

Een paar maanden geleden brachten de Senegaleense kora-speler Ablaye Sissoko en de Duitse jazztrompetist Volker Goetze een cd uit met duetten onder de titel Jalia, wat zoveel betekent als zingen. En dat zingen gebeurt in ruime mate in deze productie, zowel vocaal als instrumentaal. De trompet van Goetze voegt zich uitstekend bij de stem en de kora van Sissoko. En het resultaat is vaak verrassend intiem. We laten nu tot slot van deze metamorfose vier nummers horen van deze nieuwe cd.

Dat was trompet van Götze en kora van Sissoko van een nieuwe cd. En daarmee besloten we deze aflevering van Metamorfose. Tot stand gekomen met Muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam. En uiteraard samengesteld door Gozewijn van Beek. Voor die discotheek Rotterdam kunt u ook terecht als u meer informatie wilt weten over de muziek. www.muziekweb.nl

Welkom bij de Concertzender en welkom bij het programma Tango Fusion, waarin we vandaag aandacht besteden aan Carlos Libedinsky en zijn album Aldea Global. Carlos Libedinsky, geboren in 1961, is een Argentijns componist, gitarist en banjonist en niet te vergeten tekstschrijver, zanger en danser. Als directeur van een muziekschool in Buenos Aires was hij al van vele markten thuis. Hij hield zich bezig met middeleeuwse en renaissance muziek, maar ook met pop, rock en blues. Pas in 2001, op zijn 40ste, trad hij naar buiten met Tango, de muziek bij uitstek van zijn geboortestad Buenos Aires, met het album Aldea Global, ofwel Werelddorp of Global Village, met als subtitel Tango's voor het nieuwe millennium. Die titel is goed getroffen, want het verwijst naar het verleden, toen Buenos Aires vaak werd aangeduid als La Gran Aldea, ofwel het grote dorp, en ook naar het heden, waarin dat grote dorp is uitgegroeid tot een wereldstad, waardoor globalisering de hele wereld wordt ervaren als een dorpsgemeenschap. In het concept van de Global Village, zoals Marshall McLuhan dat ooit heeft geboekstaafd, komen muzikale invloeden uit de hele wereld samen. En in die kruisbestuiving kwamen allerlei vormen van wereldmuziek tot stand. De weg van dorp naar wereld markeerde ook de overgang van oude naar nieuwe tango. Terwijl componisten als Piazzolla de tango ontwikkelde tot concertmuziek, was Carlos Libedinsky een van de stuwende krachten in de ontwikkeling van de zogenaamde neo-tango als dansmuziek. Exemplarisch is zijn neo-tango-project Narcotango, dat vanaf 2006 van start ging. Aan de ontwikkeling van tango naar neo-tango besteden we in deze en in de volgende uitzending aandacht. In dit uur laten we muziek horen van het album Aldea Global. Zijn aansluiting bij de traditionele tango blijkt uit zijn vertolking van de volgende drie klassieke tango's: Malena, Affiches en Canción de Magdalena. In Malena speelt Libedinsky solo-gitaar. In Affiche zingt hij en begeleidt hij zich op gitaar. En in Canción a Magdalena zingt hij met begeleiding van piano, gitaar en bandoneon.

U hoorde drie stukken, uitgevoerd door Carlos Libedinsky van zijn album Aldea Global. En aan Carlos Libedinsky is dit hele uur gewijd. Achtereenvolgens hoorde u Malena, Affiche en Canción a Magdalena. De volgende vier liederen die u gaat beluisteren zijn Aldea Global, La Gran Idee, Elecciones en Que me dejen de joder. De gemeenschappelijke insteek is dat zij kritiek leveren op de politieke en maatschappelijke toestanden in de wereld en in Argentinië in het bijzonder, zoals op verkiezingen met het stuk Elecciones, of de machtsverhoudingen in Que me dejen de joder, ofwel Excusez le mot, stop fucking me. Je hoeft de tekst niet te verstaan om te begrijpen hoe deze liederen zijn doortrokken van sarcasme in de beste tango-traditie.

Vier stukken horen u van het album Aldea Global van Carlos Libedinsky. Allereerst het titelstuk Aldea Global, dan La Gran Idée, vervolgens Elecciones en we eindigden dit blokje met Que me dejer de joder. Sociale kritiek is wat je in de tango-cultuur mag verwachten en hetzelfde geldt voor commentaar op de man-vrouw verhoudingen. Beide volgende stukken behandelen moderne relatievormen waarbij de sarcastische toon is gedempt tot ironie en milde humor. Achtereenvolgens luistert u naar Vos querías en Cuando yo te conocí.

U luistert naar De Concertzender met een programma met volksmuziek uit Afghanistan van voor de oorlog. Twee liederen, waarvan het eerste instrumentaal wordt uitgevoerd, en dat handelt over Shah Kokojan. En het tweede lied heeft als tekst: "Het is lente, mijn liefste. Kom, laten we de tuinen bekijken en vandaar gaan we naar de plaats waar de rivieren samenkomen." De begeleidende instrumenten zijn rebab, harmonium, dol en tambura.

Damboer, Doira en Tambura begeleiden een zanger in een lied met de tekst: Het is de kracht van mijn hart en de rust van mijn ziel. Mijn vereerde vrouw met de gestalte van een slanke cipres en de glanzende mond die me verlicht in de donkere nachten. Dit liefdeslied stamt uit Chignan, ook wel de Stad der Engelen genoemd.

Een van de meest voorkomende muziekstijlen is het aaneenrijgen van melodieën van diverse origine tot een suite die dan meestal als achtergrondmuziek dient in de zogenaamde theehuizen. Het volgende stuk wordt op de tamboura gespeeld en bevat ook meer een Oezbekische dansmelodie, een populair liedje van de radio en ook een lied van de Tadjiks.

En we gaan dit programma met volksmuziekopname uit Afghanistan afsluiten met een solo op de doetar. Dit stuk is kenmerkend voor de muziek in Turkmeense stijl zoals die in Noord-Afghanistan is te horen. De melodie begint in het hogere register en daalt daarna.

En tot zover deze aflevering van De Zwervende Microfoon met muziek uit Afghanistan. Het programma is voor de Concertzender samengesteld door Jan Kruijt.

Welkom bij de Concertzender en welkom bij het programma Metamorfozen. Tsaar Peter de Grote, bij ons vooral bekend vanwege zijn bezoek aan Zaandam, staat symbool voor de lange betrekkingen tussen Rusland en Nederland. Een programma voor de Concertzender over Russische volksmuziek kan daarom niet beter beginnen dan met een prachtige lyrische ballade over deze Peter de Grote. En het is nu extra toepasselijk omdat we met deze metamorfose ook onze nieuwe coördinator van het Wereldmuziekkanaal van de Concertzender begroeten, Maxime Kapochnikov. Bij deze een hartelijk welkom dus, oftewel Dobro Pochalovat. We storten ons dit uur diep in de echte volksmuziek van Rusland. En ook in de uitvoering van deze muziek klinkt de relatie tussen Rusland en Nederland door. Want de ballade die u zojuist hoorde werd gezongen door Irina Raspopova en haar Russisch-Nederlands ensemble Tsarjanka. Irina is een gedreven zangpedagoog en muzikologe die haar Nederlandse koorleden weet te inspireren tot een overtuigende weergave van authentieke volksliederen uit de kleinste dorpjes van diep Rusland. Luistert u naar het ensemble Tsarjanka in 4 liedjes uit respectievelijk Tonesh in Wit-Rusland, uit de omgeving van Smolensk, het dorp Vartsuga bij Moermansk en het dorp Uzhvyatch bij Pskov. Daarna gaan we instrumentaal met een melodie uit de streek rond Koersk.

Het rondo dat u hoorde werd gespeeld op de doetka en de kuchikli, de fluit en de panfluit. Van dezelfde cd met Russische blaasmuziek uitgegeven door Radio France draaien we nog twee nummers. Een dans, getiteld Ruskogo, en het weemoedige lied Bij de steile oevers. Na deze instrumentale nummers volgen dan vijf meerstemmige liederen, gezongen door vrouwen uit Briansky, Kiba en Bolshoi Kunale, een dorpje bij het Baikalmeer. Vaak zijn dat gelegenheidsliederen, gezongen bij huwelijken en andere feestelijke gebeurtenissen, maar ook bij begrafenissen, zoals de laatste een klaagzang uit Karatay laat horen.

Gorgische provincie in het noorden van de Caucasus is politiek een omstreden gebied. Maar de historische culturele invloed van Rusland is er onloochenbaar. Dat is goed te merken op de cd Abkhazian Music. Al wil het Russische label Melodia die wortels soms wel erg nadrukkelijk bewijzen. De drie nummers die u gaat horen geven een beetje een idee van het muzikale idioom in dit bijzondere gebied. Van Abkhazie gaan we weer naar het Baikalmeer voor een liefdeslied. En dan naar Kharkov voor een lied met een krijgslustige inslag. Tot slot van deze metamorfose keren we terug naar het Russisch-Nederlands ensemble Tsarkaya. Onder de inspirerende leiding van Irina Raspopova. Vijf nummers van hun bijzonder cd, afgesloten door het ultieme lied in de Russisch-Orthodoxe rite Christos Voskresje. De Heer is waarlijk opgestaan. Het wordt altijd gezongen in de paasnacht, om middernacht en drie keer herhaald, zo ook hier. Niet erg toepasselijk, zult u misschien denken, direct voor kerst, maar deze simpele versie uit de omgeving van Voronezh mag eigenlijk altijd gehoord worden, Pasen of geen Pasen.

0: Христос воскресе!
1: Воистину воскрес!
2: Dit programma Metamorfose werd samengesteld door Gozewijn van Beek. Met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam. Op onze site concertzender.nl vindt u in onze programmagids, afgezien van een mooie afbeelding van een schilderachtige winter in Rusland, ook alle titels van de muziek die u het afgelopen uur heeft gehoord.

Discover, een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders. Tot pakweg 1987 leefde deze muzikant een vrij anoniem bestaan. Hij genoot enige bekendheid in de Nederlandse stad waar hij toen woonde, maar dan wel onder zijn eigen naam Barry Moore. En daar gaat het volgende lied over.

Barry Moore is de jongere broer van de Ierse zanger Christy Moore. Dat is een autoriteit voor het geëngageerde Ierse traditionele en eigentijdse lied. Met de carrière van Barry wilde het niet zo vlotten. Tandy Nitis dwong hem een andere gitaarspeeltechniek aan te leren. Het bleek de opmaat voor een eigen stijl. Ook een tijdelijke verhuizing naar Amerika wierp vruchten af. De hits kwamen hoor. You Could Have Come at a Better Time, Delirious, Gone to Pablo, The Fertile Rock, Sunny Sailor Boy. En de verandering ging gepaard met een andere aanpassing, namelijk die van de artiestennaam. En wie kent die nou niet? Luca Bloom.

Riverside uit 1990 werd de doorbraak voor Luca Bloem. Het in Amerika opgenomen album wordt vaak gezien als zijn debuutalbum. Nou, dat is dus niet juist, want 3 jaar eerder, in september, had hij met behulp van de Ierse muzici in de STS-studio in Dublin een aantal tracks geregistreerd. 12 daarvan werden geplaatst op het titeloze debuut van Luca Bloem en dat verscheen op het Mystery-label.

Op Luca Bloom zijn alle latere ingrediënten uit zijn muziek te horen. Van de subtiele, intiem gezongen ballads tot geïmproviseerde instrumentaaltjes en,

liederen vinden we terug in de vorm van Rodrigo is Home. Ook de experimenten met gitaarvervorming doen zijn intrede. Dat werd lang een handelskenmerk, doch vanwege opnieuw gezondheidsklachten moest Bloem zijn stijl weer opnieuw aanpassen. De nylonsnarige gitaar met wat minder snaarspanning doet dan zijn intrede.

Bloemfans zal het zijn opgevallen dat een aantal van de hier gepresenteerde songs, ze komen van het debuutalbum, later en vooral op Riverside een remake kregen. Bijvoorbeeld het prachtige Gone to Pablo, Delirious en Over the Moon. In de loop der jaren is de eer wat milder geworden, met name muzikaal. Toch kan de ex-Groninger nog steeds bekoren. U hoort zo de Luca Bloem anno 2020 met twee tracks uit zijn deze zomer verschenen nieuwe cd Bittersweet Crimson.

Luca Bloem zal in november en december met 14 concerts het nieuwe album presenteren. Kijk voor de speeldata en plaatsen op onze website. We sluiten deze Discover over Luca Bloem af met een laatste track van de nieuwe schijf Bittersweet Crimson. Discover wordt samengesteld door Marius Roeting.

Dit is de concertzender met het programma De Zwervende Microfoon. Volksmuziek uit Hongarije. Vandaag en volgende week 2 uren met authentieke volksmuziek uit Hongarije. Wij laten u een aantal opnamen horen van verschillende instrumentale muzieksoorten uit alle delen van Hongarije. Het materiaal komt van 3 uitgaven met ieder 4 LP's, waarin een overzicht wordt gegeven van de diverse soorten volksmuziek zoals die tot in de jaren 60 in Hongarije en Noord-Roemenië hebben geklonken.

Kan jij bij de hand van mijn gelaarli, neemt het hossel en het waarli. Kan jij bij de hand van mijn gelaarli, neemt het hossel en het waarli. Tjongoradi guia schlegi, belle holta visma segi. Son io lega la gugaio, i so so meg obobaio. Neghi tot nam denenderi. Majo vidir na meneli, nero inos mega melin, megul e.

U luisterde naar drie nummers van het kort geleden verschenen album East North van Tim Dorofeev, verschenen via het Engelse label Leo Records. We besluiten deze aflevering van Folk It met een laatste drieluik. Ditmaal bestaande uit de vleugje Alpine Folk van Sturmpercht und Rauhnacht, Dark Neo Folk van Blood Axis samen met Sangre Cavalum, en tenslotte nogmaals een gitaarstuk van Jair Jona. We beginnen met Sturmpercht und Rauhnacht, met het titelnummer van hun cd Zur ewigen Ruhe.

Zum Licht der finstere Wald.

Besiegt dich mir, wenn

U hoorde de Alpine Folk van Stoenperkt en de Rouwnacht, de Dark Neo Folk van Blood Axis samen met Sangre Cavalum en tenslotte een gitaarstuk van Jair Jona. Dit was Folk It. Ga voor de volledige speellijst van dit programma naar onze site concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Hessel Veldman. Wat vindt u van de Concertzender? Wij werken voortdurend aan verbetering van ons programmaaanbod en aan de uitbreiding van de ontvangstmogelijkheden. Daarbij willen wij graag uw mening horen. Op onze site concertzender.nl vindt u een enquête. Vul de enquête in, help ons en win 2 gratis kaarten voor een concert in Muziekcentrum Vredenburg.

Je luistert naar de Concertzender. Wij gaan verder met Concertzender Live. En dan met wereldmuziek daarin natuurlijk. Dat betekent dus eigen opname van de Concertzender. En het wordt om te beginnen een opname van de Amsterdamse groep Koffie. We namen dit op tijdens het Haarlemmerhout Festival in het Haarlemmerhout Stadspark op 15 juni 2014. Koffie maakt een mix van afrobeat, jazz en jaren 70 funk. De groep is geïnspireerd door de Nigeriaanse afrobeat en speelt dan ook in deze Afrikaanse stijl oneindige beats met opzwepende improvisaties. We gaan luisteren naar het eerste deel van dit optreden tijdens het Hout Festival 2014.

Op het podium. Stefan present.

0: U luistert naar Concertzender Live met een eigen opname die wij maakten van de Amsterdamse formatie Koffie tijdens een concert op het Haarlem Houtfestival 2014. En u hoorde achterin volgens de nummers Hey Lady, Toho the Traveler, Avro Motje en Brissette. Koffie's muziek laat zich niet in een hokje plaatsen. Het is geen pure afrobeat, pop, funk of jazz. Want het is al deze stijlen samen. En dat maakt Koffie tot een verrassende act op zowel de pop, jazz als elektronica festivals. Enerzijds is er met Valentijn Barnier, gitaar, Daniel Schotsborg, bas en Abe van der Woude drums, de afro-funk-sectie met wortels in de Amsterdamse popscene, die op Fela Kuti en James Brown geïnspireerde grooves brengen. En anderzijds heeft Koffie virtuose instrumentalisten met als ritmisch blok percussionisten Steven Brissette en Vernon Châtelain en jazzmasters saxofonisten Itay Weisman, Floris van de Vlucht en toetsenist Niels Broos. En juist deze opvallende blend is de kracht van Koffie. We gaan verder met het optreden en u hoort allereerst het nummer The Way.
1: Dames en heren, stem op, pas op,

0: Spiderman, hoe gaat ie? Alles goed? Je spullen zijn niet zo moois.
1: Ja.
0: Je weet het zelf ook.
1: Ja.
0: Oké, ik ook.
1: Ja.
0: Dankjewel, dankjewel. Oké, hij heeft een hele mooie melodie gespeeld.
1: Small melody, very simple, fancy. Alright, you do that?
0: Alright, check it out.

0: Sowieso.
1: Iets meer, hè?
0: Ja. Oké, een tikje harder dan nog. Zet niks aan. Met het nog zachter. Ja. Alright, let's hit it.
1: Dankjewel.

Dankjewel jongens. Oh, nog eentje. Yeah! Oké, Adem. Of Alex, ga je zetten? Ga je begeven of niet? Alex, ga je me gunnen of niet? Alex, ga je begeven of niet?

0: Afgelopen uur heeft u kunnen luisteren naar Concertzender Live met een optreden van de Amsterdamse formatie Koffie. Wij namen dit op tijdens het Haarlemmer Houtfestival op 15 juni 2014. Opnametechniek en productie Theo van Soest. En u hoorde als laatste achtereenvolgens de nummers The Way, Creation en Ippa. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door
1: Marijn Simons.

Dit is Metamorfose, vandaag de eerste van 3 afleveringen gewijd aan muziek uit Mongolië. We openden met het nummer Oskesherde van de groep Hoenhoer Toe. En al eerder kon u op de concertzender onze eigen live-opnames horen van deze bijzondere groep, afkomstig uit het grensgebied van Siberië en Mongolië. De viertallige formatie is vooral bekend vanwege hun virtuose beheersing van de keelzang. Deze bijzondere zangtechniek is misschien wel het beste omschrijven als een soort van eenspersoons polyfonie met het strottenhoofd. Het is, net als de longsongs die we later in dit programma zullen laten horen, een kenmerkend onderdeel van de Mongoolse muziektraditie. Van de cd 60 Horses in My Heart hoort u nu van dezelfde groep Hoenhoer Toe 4 door hem bewerkte traditionele liederen. De titel van deze cd is uiteraard niet toevallig. Dat paarden een geliefd onderwerp zijn van poëtische bespiegelingen in Mongolië, dat zullen we in het verloop van deze uitzending goed merken.

U hoorde de groep Hoenhoer Toe als laatste het nummer Fantasy on the Eagle. In dit nummer kon u de fluitende boventonen van de Mongoolse keelzang goed horen. Van de groep Hoenhoer Toe naar twee solozangers die in Mongolië bekend zijn geworden als vertolkers van de traditionele Mongoolse zangkunst. De zangeres Ala Tanchi Chige en de zanger Zagedu Su Rong zijn vooral beroemd om hun vertolking van de klassieke Long Song. En Long slaat hier niet op de lengte van de liederen. Integendeel eigenlijk, de meeste van dergelijke liederen zijn betrekkelijk kort. De teksten zijn vaak eenregelige bespiegelingen op de natuur, heimwee naar de familie en het verlangen naar de geliefde. Het lange van de Long Song slaat vooral op de lang aangehouden frasering van de tekst die de poëtische beleving ervan moeten versterken. U hoort nu 5 traditionele longsongs die allemaal de natuur tot onderwerp hebben. Vooral de bergen en uitgestrekte steppen van Mongolië. Maar als eerste een lied over de adelaar die eenzaam boven de landschap rondzweeft.

Dit is de Concertzender met het programma Metamorfose over klassieke muziek uit Mongolië. De schier oneindige steppes van Mongolië zijn een vast onderwerp in de traditionele longsong. Vaak, zoals in de liederen die u zojuist hoorde, spitst de tekst zich dan toe op een klein detail in dat onoverzienbare landschap. Een eenzame wilg of een bergstroom die er een poëtische betekenis aan geeft. Paarden zijn voor ons een minder gebruikelijk onderwerp van dergelijke poëtische bespiegelingen, maar in de Mongoolse liedkunst behoren ze tot een lang overgeleverd repertoire. En dat is, gezien hun traditionele leefwijze, niet onbegrijpelijk. U hoort daarom vier traditionele longsongs over viervoeters, gezongen door Ala Tang, Chichi Ge en Tsa Ge Du Su Rong. En we besluiten dit programma met een solo van de tweesnarige viool, of Maureen Koer.

En met deze muziek besluiten we deze Metamorfose, een programma over muziek uit Mongolië. Details kunt u uiteraard vinden op onze website concertzender.nl. Het programma werd samengesteld voor de Concertzender door Gozewijn van Beek, met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam.

0: Discover.
1: Een zoektocht van de
0: concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende
2: en onbekende Nederlander.
3: En dat moet dan dit keer de platenkast zijn van samensteller Marius Roeting. Recent waren ze nog special guest op het Celtic Connections Festival in Glasgow. Moving Hearts uit Ierland. In 1981 trilde de Ierse folkwereld op zijn grondvesten. Niet vanwege de inmiddels ingeburgerde en geaccepteerde akoestische punkfolk van de Pogues en gelijke, maar omdat enkele van de grootheden van de Ierse folk revival in de jaren 70 het waagden om de traditie met rock, jazz, pop, funk en wat niet meer te mixen. Eigentijdse songs gekoppeld aan overgeleverde instrumentalen leverden een meesterwerk op dat de opmaat vormde voor een herijking van de Ierse folk. En daarom stellen wij u in Discover het debuutalbum van Moving Hearts opnieuw voor.

De muziek die u hoorde was afkomstig van het debuut-cd van The Moving Heart. Christy Moore was de charismatische zanger-gitarist van Moving Heart. Zijn enerzijds ingetogen vertolkingen, zoals u die net hoorde, in Irish Ways and Irish Laws, koppelde hij aan een dosis, met name politieke, gedrevenheid. Hiroshima Nagasaki Russian Roulette, het openingsnummer in deze uitzending, is daarvan een fraai voorbeeld. Ook de tweede kant van de vinylplaat opent met een lied van de Amerikaan Jim Page. Het eerste nummer van het komend blok dus. Waar Moore de frontman is, is Donald Lunny de grote man achter het groepsgeluid en de arrangementen. Met zijn beukende, rockende bazookiespel was het een man van de drive. Een funky ritmesectie met drummer Brian Kanen en bassist Jochen O'Neill vormde de basis van het zevental met wel drie solisten. De gitarist Dylan Sinnott, ooit nog deel uitmakend van het legendarische Horselips, alt-saxofonist Keith Donald en de toen nog relatief onbekende, maar virtuoze island pipe speler Davy Spillane. Het leverde fraaie muzikale gevechten op.

Mover Hearts gaf, zoals gezegd, een nieuw geluid aan de Ierse hedendaagse folk. De groep was razend populair, mede door hun stellingname in gevoelige kwesties als de Ierse onafhankelijkheid en de gevangenen in de H-blok-gevangenis in Long Cache. Het lied No Time for Love kwam met recht een chorus song op het debuutalbum worden genoemd. Dit lied van de Amerikaanse schrijver Jack Warshaw werd textueel door Christy Moore geactualiseerd. Hij verwijst naar Sense, Patsy O'Hara, een andere Ierse vrijheidsstrijder, en de Noord-Ierse kwestie. De lange uitgesponnen soli aan het eind van het lied herbergen de spanning, de gram en de ogenschijnlijk niet breekbare weerstand. Een jaar na het debuutalbum volgde de veel minder interessante opvolger Dark End of the Street. Het ontbrak Moving Heart aan felheid en gedrevenheid. Het concept bleef staan, maar de eerste haperingen kondigden zich aan. Moore verliet met drummer Kanen de groep en vervangers dienden zich aan. 3 jaar daarna werd een geheel instrumentaal album, The Storm, uitgebracht. Je hoort na No Time for Love de slottrek uit het debuutalbum en dan de titels Dark End of the Street en The Storm. En dat zijn dus de titeltracks van de opvolgers van het debuutalbum.

Nog één live album van Moving Hearts volgde met opname uit 1983 en zanger Mick Henley als vervanger voor Moore. Maar het vuur ontbrak. De groep werd ontbonden om rond 2007 voor een reunieconcert weer bij elkaar te komen. Een kort tournee volgde en opname van een van de concerten in Dublin verscheen op CD-DVD Live in Dublin. En sindsdien geeft de groep onregelmatig acte de présence met voornamelijk instrumentaal werk. Maar de echte bezieling, zoals op het debuutalbum, ontbreekt. We gaan afsluiten met de live versie van het nummer McBride. Een vast onderdeel van een hard concert uit Live in Dublin. En ik vermeld u alvast bij dat u natuurlijk de informatie over dit programma kunt nalezen op onze site concertzender.nl. En u heeft geluisterd naar een programma van Marius Roeting. Thank you.

In Metamorfose besteden we regelmatig aandacht aan Iva Bitova. En niet zonder reden. Want deze Tsjechische zangeres, violiste en componiste is in essentie de belichaming van de titel van dit programma. Gedaanteverwisseling is haar stil, muzikaal gesproken dan. Van klassieke muziek en Tsjechische volkstradities tot jazz geïnspireerde improvisaties. Van haar kun je van alles verwachten. Tegelijkertijd blijft één ding hetzelfde. Haar altijd herkenbare en bijzondere persoonlijkheid. Vorig jaar nam Bitova een cd op met korte stukken muziek die ongetwijfeld grotendeels zijn geïmproviseerd. Misschien zijn het muzikale knipsels die niet wilden uitgroeien tot grotere nummers, of misschien gewoon impromptu, zoals Schubert ze maakte, korte muzikale sfeerschetsen. Maar in ieder geval zijn ze onmiskenbaar van Bitova. De cd heet, niet helemaal onverwacht, Fragments. En we draaien hem hier integraal en zonder onderbreking.

Na deze cd van Iva Bitova nu muziek uit een heel andere windstreek. Laura Zombie en Sarah Gaup vormen het duo Ajagas uit Noord-Noordenwegen. Ze behoren tot de nomadische Sami en zingen een gemoderniseerde versie van de traditionele joike. Hun muziek past wonderwel bij die van Bitova. Ajagas betekent een staat tussen dromen en waken. En dat is wat Bitova's muziek ook vaak oproept. Luistert u naar 3 nummers van de eerste cd van Ajagas uit 2005. U hoort allereerst de nummers Lege Boten en Verandering. Voor de titel van het laatste nummer, Si Ivu, hebben we geen vertaling, maar deze joike gaat over een zoektocht. En voor de volledige speellijst gaat u naar www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek, met dank aan de Centrale Discotheek Rotterdam.

Dag luisteraars, bij de Concertzender is het nu tijd voor de zwervende microfoon. Vandaag met authentieke instrumentale muziek uit de collectie van de Hongaarse Academie van Wetenschappen. Deze opnames werden in heel Hongarije gemaakt en verzameld door Sarosi Balint. En hij deed dit vanaf de jaren 50. Ze werden in 1980 door de platenfirma Hungaroton uitgebracht. Deze 3-LP-collectie is de eerste belangrijke poging om de rijke Hongaarse instrumentale muziektraditie vast te leggen. Het komend uur gaan we luisteren naar de bijzondere diversiteit van het instrumentarium. U hoort trommels, fluiten, ocarina's, citers, klarinetten, doedelzakken, accordeon, luiten en mondharpen. Daarnaast ook nog blaadjes van bomen en kerstboomschors.

Dat was al met die houtasker. Min den epogris let pastor. De moide sel, samodasker. Als een pastor, ook is hem. De bretzellek won het wiesel. In a court of bad on her. Oh, Ravonet, kid, Rakva. Tillens, you craft, one a leaf.

U heeft geluisterd naar het concert van Aziza Brahim, opgenomen op 7 oktober 2016 in De Doelen in Rotterdam. En wij eindigen dit programma met nog twee nummers. Intifada, waarin zij haar band voorstelt. Maar nu eerst Julud, een lied dat is opgedragen aan haar moeder en alle vrouwen in de wereld. U vindt de volledige speellijst op onze website concertzender.nl. De techniek werd verzorgd door Kees Sterrenburg en Mart Hebing. En Caroline Claire is de samensteller van dit programma.

Thank you. The last song, Intifada.

0: Discover. Een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: En dat moet dan de platenkast zijn van samensteller Marius Roeting. In deze aflevering van Discover herbeleven we de jaren 80 en de punk. Nee, geen Sex Pistols, The Clash of New York Dolls, maar heuse folk met een stevige aanpak. Funk en folk blijken meer gemeenschappelijk te hebben dan op het eerste gezicht wordt gedacht. De sociaal-maatschappelijke betrokkenheid, het engagement en het tegendraadse. De eerste punk blonk uit door vooral ongecompliceerdheid. Ontstonden al snel folkgroepen waarbij beleving, lol en schoppen tegen hoger in het vaandel stonden dan muzikaliteit, originaliteit en een wezenlijke betrokkenheid. Kenmerk was wel dat ze vrijwel louter op akoestische instrumenten speelden. Het Yorkse kwartet God's Little Monkeys kan daarom beschouwd worden als een van de eerste folkpunkgroepen die met een rockbezetting aan de slag ging. In deze Discover een nieuwe kennismaking met hun debuutalbum New Maps of Hell. En we gaan luisteren naar kant 1 hiervan.

De muzikale aanpak van God's Little Monkeys was zowel op punk als op folk gericht. Met name de meerstemmige vocalen en de kritisch beschouwende teksten van zanger-gitarist John Townend. Alle composities worden echter gecrediteerd als groepsproduct. Maar er is bar weinig bekend over de groep. Een eerste 12-inch verscheen in 1986 onder de naam Malcolm Mother. Daarop een bewerking van de bekende traditional The Cruel Mother. De enige directe link naar de Britse folk. En hierna schijnt er nog een LP verschenen te zijn, waarop de groep op een toen gerenommeerde Cooking Vinyl label New Maps of Hell uitbracht. Een van de meest opvallende tracks is het a cappella uitgevoerde Sea Never Dry. En we gaan luisteren naar de bijna volledige kant 2 van het album.

Het slotnummer van New Maps of Hell is het epos Whistle Daughter Whistle, dat door flink wat groepen werd gecoverd. In 1991 verscheen de opvolger Lip. Voor fans een zware teleurstelling. De sound was sterk gepolijst, de song duidelijk minder sterk en de groep zoekende. Debit aan dit geheel was de mix van de opname, waar het viertal geen invloed op had en ze konden er dus ook niet achter staan. Vervolgsucces bleef uit en de groep werd niet lang daarna ontbonden. U hoort na Whistle Daughter Whistle nog een viertal tracks van Lippen.

Na het uiteenvallen van de formatie God's Little Monkeys werd maar weinig meer vernomen van de individuele leden, zangeres Joe Swiss, bassist Dave Wall en drummer Dave Allen. John Townend maakte nog steeds muziek en als u googelt vindt u onder andere wat akoestische versies van de songs. We besluiten deze Discover met een opmerkelijke song uit Lip, namelijk een cover van de funkhit Ball of Confusion. Discover werd samengesteld door Marius Roeting.

Beste luisteraars, welkom bij Wereldmineralen. Vandaag besteden we aandacht aan country en bluegrass muziek. In het eerste gedeelte van de uitzending komen opnamen aan bod van de Petersons. Een sinds 2005 bestaande band uit Branson, Missouri in de Verenigde Staten. De groep bestaat uit leden van het gezin Peterson. Moeder Karen speelt bas, zoon Matt zingt en speelt gitaar en verder de drie dochters Katie, Ellen en Juliana, respectievelijk viool, banjo en mandoline. En ze zingen ook alle drie. Vader John speelt piano, maar hij speelt hoogst zelden mee en je kunt hem eigenlijk geen vast bandlid noemen. Wel vast lid van de groep, maar niet tot de familie behorend, is Emmett France. Hij speelt op de dobro-gitaar. De Petersons spelen Amerikaanse rootsmuziek, waarbij het accent ligt op bluegrass, country en gospel. De groep speelt zowel eigen materiaal als ook veel covers en is hiermee erg succesvol. We laten de Petersons enkele nummers zingen van het album Shenandoah uit 2017 en enkele van hun recente opnamen die op YouTube zijn geplaatst. De Petersons noemen op hun website als een van hun belangrijkste muzikale invloed de muziek van zangeres en violiste Alison Krauss. Zij staat het tweede gedeelte van onze uitzending centraal. Alison Krauss, geboren in 1971 in Decatur, Illinois, tekende haar eerste grote platencontract op haar 14e. En in 1987 op haar 16e werd haar eerste album uitgebracht. Sindsdien verschenen er nog eens 13 albums, waarvan vele met haar band The Union Station. Ze is ook een van de meest bekroonde muzikanten. Tot nu toe won ze 27 Grammy Awards. Dat heeft geen enkele vrouwelijke performer haar ooit voorgedaan. Ook won ze veel andere awards op het terrein van country en bluegrass muziek. In deze uitzending laten we werk van Alison Krauss horen van drie albums. Forget About It uit 1999, 100 Miles or More uit 2007 en het in 2017 verschenen Windy City. Het komend uur, Americana muziek op zijn best in opname van The Petersons en vervolgens van zangeres Alison Krauss. De speellijst van deze uitzending vindt u op onze website. Samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

Dit is de concertzender met wereldmineralen. In deze uitzending bluegrass en country muziek van de Amerikaanse groep The Petersons en van de Amerikaanse zangeres en violiste Alison Krauss.

Dit was Maria Mazzotta met het nummer Tu Nun Me Piaci Più. Trompetist John Hassell was de oprichter en meester van de muzikale esthetiek, oftewel Fourth World. In zijn eigen woorden, een verenigd primitief futuristisch geluid dat wereldwijde etnische stijlen combineert met geavanceerde elektronische technieken. Op zijn cd Flash of the Spirit speelt hij samen met de drum- en percussiegroep Farafina, die komen uit Burkina Faso. De cd is oorspronkelijk uit 1988, maar is door Glitterbeat weer opnieuw uitgebracht. Twee nummers. We beginnen met Air Afrique.

Dat was John Hassell en Farafina met een nummer van de cd Flash of the Spirit. We besluiten deze wereldmineralen met de groep Maruja Limón. Dat zijn 5 zangeressen die afkomstig zijn uit Barcelona. Hun debuutalbum, Mas de Ti, werd verkozen tot een van de beste Spaanse albums van 2018. Zij brachten onlangs de cd Antemie uit en dat gebeurde via het Caspa Music label. Dit is hun 2e album en daarop houden ze hun karakteristieke stijl vast. Muziek die zich bevindt tussen flamenco, pop en Latin ritmes. U luistert naar Las Tres Heridas. Ik neem alvast afscheid van u. De volledige speellijst vindt u op onze site en dit programma werd samengesteld door Caroline Claire.

In het komend uur gaan we bij de Concertzender verder met een nieuwe aflevering van de Zwervende Microfoon. En dit keer gaan we luisteren naar de liederen van Om Ho. En Om Ho is de volksnaam van Ho Chi Minh. Geboren in 1890 en hij overleed in 1969. De Vietnamese communistisch revolutionaire leider, premier en president van de Democratische Republiek Vietnam. En hij was ook de stichter van het Volksleger van Vietnam. Hij wordt gezien, en dat ook buiten Vietnam, als een van de meest invloedrijke mensen in de wereld. In Vietnam zelf zijn er veel muziek en kunststukken gewijd aan Ho Chi Minh, net als bijvoorbeeld bij andere leiders met persoonlijkheidscultus. In Nederland kreeg hij onder sympathisanten de bijnaam Om Ho. We gaan luisteren naar de gezongen epische verhalen in traditionele Vietnamese zangstijl. In deze verhalen wordt het figuur van Om Ho verbeeld als een almachtige nationale held en als leider van het onverslaanbaar leger. De weg van Om Ho, want dat is de titel, wordt uitgevoerd door zangeres Shan Tiki Duet en ze wordt begeleid op de sitar dan trant.

một câu hỏi lớn hướng về đâu. Năm châu thăm thẳm

trời đất dạy tin mừng. Bác Hồ khẽ vuốt

hương mộc mạc chẳng mùi sơn, dương mây chiếu cõi

U luistert naar de opnames van episch-patriotische verhalen uit Vietnam. En deze opnames werden uitgebracht in de Sovjet-Unie in 1971 op Melodia-label. Waarschijnlijk speciaal gemaakt voor de Vietnamese markt. De stijl van de uitvoering van Chan Tki Thuet is zeer traditioneel. En het geeft een goed voorbeeld van de orale epische traditie. De onderwerpen van deze verhalen, als het levensverhaal van Om Ho, het ontstaan van de communistische staat en de stichting van het Rode Leger, lijken verouderd, maar juist in Vietnam zijn deze onderwerpen populair onder de jeugd. Ze worden steeds herhaald in moderne uitvoeringen en in de popmuziek. We gaan luisteren naar de liederen Mijn kokosnoot palmboom, Mijn eigen oom, De weg naar het front en We bewaken je slaap.